is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is de publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaapverdië met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruinen, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: tot zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. Daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenaal.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
3: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. De kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
1: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Goedemorgen, welkom in een nieuwe aflevering van de Ontbijtradio. Het is zaterdagochtend 4 juli. Misschien wel jouw start van de zomervakantie. Het is net 8 uur geweest en ik ben er helemaal klaar voor om je mee te pakken voor 2 uur radioavontuur. Vakantie betekent natuurlijk ook samen hele leuke dingen doen en daarvoor is er onze agenda. Er wordt heel wat leuks georganiseerd hier in de regio, dus blijf zeker in de buurt. Jij en ik, wij zijn samen tot 10 uur deze voormiddag.

0: Nicole en Dewey. Zeg ja tegen een fantastische zomer. Op zaterdag 18 juli kunnen wandelliefhebbers hun hart ophalen tijdens de 14e poldertocht in Lapscheuren. Vanuit zaal Heldewijs vertrekken verschillende wandelroutes van 5, 8, 11, 14, 19 of zelfs 22 kilometer. Allemaal dwars door de prachtige polders van Bammen. Onderweg zijn er gezellige rustplaatsen voorzien, zodat iedereen in alle comfort kan genieten van de wandeling. De poldertocht is het eerste deel van de tweedaagse, gevolgd door de 22e grens- en krekentocht op dinsdag 21 juli, eveneens met vertrek vanuit zaal Heldewijs. Trek je wandelschoenen aan en geniet van een heerlijke dag in de natuur. Iedereen is van harte welkom.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.
2: Nee.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: was on it. Muziek aan de ontbijttafel, of is het daarvoor nog wat te vroeg en lig je nog lekker na te soezen in je bed? Geniet ervan, het is zaterdag, we zijn aan het genieten van het weekend en je zal straks buiten ook kunnen genieten, want de zon zal er zijn. Temperatuur gaat van 22 tot 24 graden hier bij ons aan de kust en in het binnenland doen ze daar zelfs nog een paar graden bij. Ook morgen volop zon, hier en daar een wolkje en temperatuur hier tot 24 graden.
1: I'm

0: Grace Ian was pas 14 toen ze in 1965 haar eerste nummer schreef en opnam. En dit was uit 1979 met Fly Too High. Op zondag 19 juli komt de zomerse sfeer van Ibiza naar Blankenbergen tijdens de allereerste Ibiza Market in Park de Kranen. Van 12 middags tot 6 in de vooravond kun je heerlijk rondkuieren langs tal van standjes met trendy kleding, sieraden, accessoires, lifestyle producten en nog veel meer. Geniet van sfeervolle muziek, de frisse zeelucht en een ontspannen vakantiesfeer die je even naar Ibiza doet wegdromen.
1: Ontbijtradio.

0: sweetheart.
1: Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Dit is de ontbijtradio. Elke zaterdag tussen 8 en 10 beginnen we er samen aan een fantastisch weekend. En straks zijn er natuurlijk nog een heleboel collega's die hier de hele dag muzikaal zullen bezighouden.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

in de zomerse sfeer op zaterdagochtend in de ontbijtradio met muziek van Cliff Richard en The Shadows. You're the theme for a dream. En wij, beste vrienden, zijn nog samen tot 10 uur. Dat betekent dat hier nog het een en ander te beleven valt. Blijf dus zeker in de buurt van de radio.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven. En als de

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. De Vlaamse regering, de stad Oostende, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en hoteluitbater Restotel, die hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Terme Palace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de herontwikkeling van het iconische gebouw dat een vernieuwd hotel met congresfaciliteiten en wellness moet worden. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Deze zomer kunnen strandredders van 5 kustgemeenten via de noodcentrale 112 oproepen worden ingezet bij medische noodsituaties op de zeedijk en in de duinen. Omdat ze de hele dag op het strand aanwezig zijn, kunnen ze vaak sneller ter plaatse zijn dan een ziekenwagen, de mug of andere hulpdiensten. Bij een positieve evaluatie wordt het proefproject volgend jaar uitgebreid naar andere badplaatsen. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Ideaal om de luchtgitaar nog eens boven te halen op zaterdagochtend met muziek van ZZ Top hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Je hoorde The Sharp Dressed Man. Ik ben Piet, we zijn samen tot 10 uur.

0: Het verhaal achter The House of the Rising Sun zit vol met bizarre wendingen, met ruzies en nog veel meer. Het leukste is misschien het verhaal over het geld, want omdat The House of the Rising Sun een eeuwenoud traditioneel volksliedje is, waarvan dus in feite niemand weet wie het oorspronkelijk schreef, rusten er ook geen auteursrechten meer op. The Animals maakte echter een compleet nieuw arrangement met het inmiddels iconische gitaar- en orgelwerk. Nu toen er op het platenlabel moest worden ingevuld wie de rechten kreeg voor dit nieuwe arrangement, was er op het papier niet genoeg ruimte om de handtekening van de 5 groepsleden te zetten. Ze besloten dus om gewoon de toetsenist Alan Price op te schrijven en dan later het geld gewoon te vragen. Wat bleek? Alan wilde daarna zijn centen niet meer delen.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: Een fijne zaterdagochtend, de 4e juli vandaag. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent en natuurlijk ook alle informatie uit onze regio. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juli is het weer feest in Ettelgem tijdens de Hoge Dijkenfeesten op het sportterrein aan de Vijfwegstraat. Het feestweekend gaat op vrijdag van start met Rock Ettelgem, een avond vol live muziek en ambiance. Op zaterdag staat het 30e Hoge Dijken zaalvoetbaltoernooi op het programma, gevolgd door een gezellige zomerbarbecue met een optreden van The Old Connection. En op zondag kunnen fietsliefhebbers deelnemen aan de 15e Smoefelfietstocht, een ontspannende fietstocht met heerlijke tussenstops. 3 dagen lang staan gezelligheid, muziek, sport en lekker eten centraal. Het gebeurt dus allemaal aan de sportterreinen in Ettelgem.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: Turner laat je met deze Steamy Windows je jeugd herbeleven. Hier op deze zaterdagvoormiddag bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Het weer voor vandaag ziet er bijzonder goed uit. We krijgen een zonnige dag met de maxima hier bij ons. Ergens tussen de 22 en de 24 graden. Er kan een verdwaalde wolk opduiken, maar het gaat droog blijven.
1: Wow, hello. You are looking good, matey. How was the island, the sun and the sea? Tell me all about it. Just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first. Any romance?

Clouseau komt binnenkort naar zee. Tijdens het festival Down by the Sea spelen ze op vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus een grote openluchtshow op het strand. En in het najaar komen ze ook naar Oostende. Ik heb nu al weet van minstens 2, misschien wel 3 dagen. Maar we gaan je zeker op de hoogte houden hier bij Melinda FM. Het is zaterdagochtend. Jij begint aan een nieuwe dag. En wij zorgen voor de muziek.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Robbie Williams en Let Me Entertain You. Robbie Williams, dat is ook de man van Take That in de tijd. Robbie Williams is de man van de straffe, zeg maar gerust, krankzinnige verhalen. En Robbie Williams is iemand die nog altijd een zaal vult als hij op het podium staat. Een hele prettige zaterdag voormiddag ondertussen. Je luistert naar Melinda FM. En dit is Dizzymatic.

Het is muziek van bij ons in Vlaanderen. Freemout en Manon en diepe wortels hier op zaterdag voormiddag ondertussen bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent en er zullen vandaag nog heel veel mooie momenten komen, dus blijf gewoon in de buurt van de radio. Wat is het programma voor vandaag, voor jezelf? Is dat genieten van de zon of moet je toch wat andere dingen doen? Nu, maakt niet uit wat je doet of wat je misschien niet doet, zolang je maar in de buurt van de radio blijft. Maak er een fantastisch zomerweekend van. Ik zie je weer zaterdag om 8 uur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Driver Seat met Sniff and the Tears. Hey, goedemorgen en welkom bij Melinda FM. De Borenbreker is aan een 2-maandelijkse vakantie toe. En wij nemen gewoonweg het programma over met telkens het eerste en het tweede uur een retro top 5.

Keep on moving met 5. In dit uur krijg je nog werk van Lilian Saint-Pierre. Randy komt er ook aan. En deze moet je ook nog kennen van Johan Veuglers.

Amy Winehouse. Straks dus onze eerste retro top 5 voor vandaag. En we beginnen met 4 juli 1970.

0: 4 juli 1970. Daar werd in de Verenigde Staten de Onafhankelijkheidsdag gevierd. Die dat jaar eigenlijk wereldwijd in het teken stond van de massale, door president Richard Nixon gesteunde Honor America Day. Het evenement in Washington DC mondde uit in een culturele botsing tussen de demonstranten en de voorstanders. Dit stond op 4.
1: Nummer 4.

Op nummer 5 stond dus Soulful Dynamics. Engelbert Humperdinck op 4, Shocking Blue op 3. En net gehoord deze op 2 met James Lloyd en Keep On Smiling. Wat weten we nog van 4 juli 1970? De Amerikanen aten toen meer dan 150 miljoen hotdogs. De jaarlijkse import van het vuurwerk bedroeg dan meer dan $211 miljoen. En 4 juli is eigenlijk het eerste officiële feest ter ere van de 4e juli. Die vond plaats in het Witte Huis in 1801. En in 1970 op 4 juli stond dit nummer op 1.

De nummer 1 uit 1970, deze van Christy en de Yellow River. Voordat we nog aan onze reclameblok gaan beginnen, gaan we er nog eentje bijvoegen uit de 70er jaren. Meer bepaald deze van ABBA.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Le Nuit de Folie, mijn début de soirée. Wat heb ik nog klaar liggen voor jullie in het eerste uur? Laura Tesoro met Shining, The Police met Walking on the Moon en deze nog van Ida de Nijs. Zomer zonder tijd.

Straks in het tweede uur gaan we uiteraard nog een retro top 5 geven, maar dit dan van 4 juli 1980. Eruit gaan we met deze van Lilian Sepierre.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten. In de Brugse binnenstad is een nieuwe zwemzone geopend in de lange rij aan het Sasplein. De vroegere zwemzone lag aan de coupure en er is nu een sportzone van 50 meter om baantjes te trekken en een recreatieve zone van 30 meter. Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

De inkomer voor het tweede uurtje samen met Mike bij Melinda FM was deze nog van Black and White met Michael Jackson. Welkom!

0: toestel.
1: Rock Your Body. En dit met Justin Timberlake. We hebben ook nog OMD-me voor vandaag. Dean Lewis, straks onze retro top 5. En daarvoor gaan we naar 4 juli 1980.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Retro Top 30 met Mike. Welkom bij de jaren 80.

En we zijn begonnen aan onze retro top 5 van 4 juli 1980. En op 5 stond toen stationair blijven staan deze van Jack Jersey en My Shangri-La Sri Lanka. 4 plaatsen winst op 4 voor Demis Roussos, die eigenlijk de top 5 binnenduikelde met zijn gekend nummer Lost in Love.

4 juli 1980. We gaan terug in de tijd. Een groep van 26 ongedocumenteerde migranten uit El Salvador werd toen de grens overgesmokkeld van Mexico naar de Verenigde Staten. Waarna ze door hun hitze werden beroofd en achtergelaten in de Yuma-woestijn in het Organ Pipe Cactus National Monument in Arizona.

Jack Jersey op 5. Lost in Love met Demis Roussos op 4. Van 4 naar 3. Get I Know met Jimmy Frey. Stationair blijven staan op nummer 2. Deze van Lips Incorporated met A Funky Town. En ook stationair blijven staan, maar dan wel op nummer 1. Jay and the Americans.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Mayday. Ik heb nog voor jullie klaar liggen Gilberto Sylvan met Nothing Rimmed. Ook nog Kim Wilde heb ik nu klaar liggen.

Helemaal in het begin moet het geweest zijn van de 70er jaren, deze nog, met Gilbert O'Sullivan. Zijn geboortedatum, moest je dat interesseren, was eigenlijk op 1 december 1946. Hij is straks na 12, dan krijg je Maarten de Witte horen met Melinda's Top 30. Graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Kleist van Testaankoop.
2: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
1: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort een van hen.
3: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk en daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden, in het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant, leren wij ook bij.
1: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft wel een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken daar ook nog altijd naar mensen onder het puin. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
4: Luisteraars, een hele fijne zaterdagmiddag toegewenst. En alweer welkom bij de Melinda FM Top 30. Vandaag de lijst van 4 juli. Dat betekent dat we toe zijn aan week 27. De lijst van vandaag is samengesteld uit 9 stijgers. Verder ook 15 dalers. 4 platen zijn deze week stationair. En we hebben 2 nieuwkomers. 2 nieuwkomers, ook 2 platen verdwenen dus. Dat zijn Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. Stond er 3 weken in. En Thomas Gray met Rumors valt weg na 19 weken. 2 nieuwkomers die draaien we straks op nummer 29 en op nummer 26. En dan nog even snel terugkijken naar de lijst van vorige week. Op 3 hadden we toen Teddy Swims met Mr. Know-It-All. 2 was voor Alex Warren met Fever Dream en Aaron Blommaert. En Zoe Lieve haalde een 2e nummer 1 binnen.

de hekkensluiter voor deze week. Of om het in koerstermen te zeggen, de rode lantaarn, Lost Frequencies. Live It All stond vorige week nog op 28, deze week op 30. Op 29, daar komen we de eerste nieuwkomer van vandaag tegen. Dit zijn Mauvais Jour samen met Canoe Soir. Et Pilet, nieuw op

Onze tweede nieuwkomer van vanmiddag, Alex Warren en Passenger. Van het album Wild Child, nieuw dus op 26. Dit is 25 en dat betekent 4 plaatsen winst voor DJ Licious en Milo. For Every.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Nieuw werk is onderweg van deze somber. Ondertussen draaiden wij nog even Homebreaker. Dat deze week zakt van 23 naar 24. Op 23 staan Jesse, Jack Style en John.

De zomer is gestart en dus ja, bij gevolg krijgt het Nederlandse lied weer wat meer kansen. Komen wat vaker aan bod, aan de kust vooral. En dus stijgen die zaken ook in de hitlijst. Dus ook Camille deze week van 24 naar 21 met Nu dat je weg bent. Een eerste overzicht. Beginnen we bij 30. Daar hadden we Lost Frequencies en Live It All. Op 29 draaide we Moby Joe samen met Cano Swag en Pilet. Dan op 28 Bruno Mars en Risk It All. 27 was voor Olivia Dean en Man I Need. De hoogste nieuwkomer stond op 26, Alex Warren en Passenger. 25 was deze week voor DJ-licious en Milo met Forever Young. Op 24 hadden we Somber. 23 was voor Just A Jackstyle en John met Turn The Lights Off. En dan op 22, vorige week nog 25, drie plaatsen winst in zesde week, Milk Inc. met Madison. 21, net gedraaid Camille en Nu dat je weg bent. Dit is 20, dit zijn Suzanne en Frank.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 19.

Een van de 15 dalers van deze week. 12 vorige week, nu op 19. Offenbach, een Miles Away. En ondertussen 29 weken in de Melinda FM Top 30. Dit is 18, komt van 20. Twee plaatsen vooruit dus in haar zesde week. Shanna Spyro en Material Lover.

Het heeft wat tijd en moeite gekost voor ze de lijst binnenkwamen. Dat deden ze uiteindelijk vorige week. En nu stijgen ze door naar nummer 17. Bausa en Magnetic. Goed, het is bijna 1 uur. U krijgt van mij nog de nummer 16 uit de top 30. Dat is een nummer van Baby Rexha en Faithless. New Religion stond er vorige week nog op 15. Zakken dus 1 plaats in een 10e week. Verder draaien we ook nog de airplay van afgelopen week. Esta Vida met You and I. En we gaan ook nog eens terug naar 4 juli 2001. De nummer 1 van toen, Shaggy met Angel. Tot zo.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Airplay van de week. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens De Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
2: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat wordt voor ons wel interessant, leren wij ook bij.
1: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
3: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Yuri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen, de enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
1: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Welkom bij de Melinda FM Top 30, de lijst van zaterdag 4 juli. Dit zijn de 15 populairste platen van deze week. Net gedraaid op 15, Another featuring 54 Ultra. Talk to You stond vorige week nog 16 en stijgt dus 1 plaats. De Melinda FM Top 30 integraal te bekijken via onze website www.melindafm.be. Doorklikken naar je lijst en dan kan je alles gaan zien. Goed, dit is de nummer 14 uit de lijst. Dit is Shakira en Zoo.

Harry Styles gisteravond en ook vanavond nog te zien in het Wembley Stadion in Londen. Hier genoteerd op nummer 13 met American Girls. Dit is 12.

voorruil van deze week. Vorige week nog 10. Dat betekent dus 1 plaatsverlies voor I Just Might van Bruno Mars. Het is weer tijd voor een overzicht. We gaan van 20 naar 10. 20 was voor Suzanne en Freek met Halverwege. Op 19 hadden we Offenbach en Miles Away. 18 kwam van 20 Sienna Spyro en Material Lover. Dan op 17 Bausa met Magnetic. 16 was voor Baby Rexha en Fadeless met New Religion. 15 vorige week nog 16. Another featuring 54 en Talk to You. 14 was voor Zoo van Shakira. Op 13 draaiden we Harry Styles en American Girls. Kingdom of Fear van Cameron Midcom ging van 14 naar 12. En net gedraaid op 11 Bruno Mars. Dit is de nummer 10 van deze week. Dit is Olivia Dean nog maar eens. And So Easy to Fall in Love.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Op nummer 9 en uit de gelijknamige speelfilm Good. Dat was Jelly Roll and I'm Good. Vorige week stond hij nog op 7. 8 komt van 19. De sterkste stijger van deze week is weggelegd voor Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

En Andy Grammer behoren tot het lijstje van de 15 dalers. En staan deze week op 7. En op datzelfde lijstje staan ook Miles. En Miles Smith, beter een Niall Horan. Drive safe, nu op 6.

In Nederland, in Duitsland is men voorlopig uitgezongen. In België mag het nog even. Die Die, Shakira en Burna Boy staan deze week op nummer 5. En komen van 9. 4 plaatsen winst dus in een vierde week. Dit is de nummer 4. Dit is Taylor Swift in haar tweede week stationair.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: de top van onze lijst zitten wat muur vast. Want deze Alex Warren, ook hij, blijft plakken op 2. Tijd voor een laatste overzicht. Dit is de top 10 van deze week. 10, Olivia Dean en So Easy. Op 9, Jelly Roll and I'm Good. 8 kwam van 19, Meteor en Nooduitgang. The Thing I Love van Max and Andy Grammer ging van 6 naar 7. Drive Safe van Miles Smith en Nalhorn ging dan weer van 5 naar 6. Op 5, 4 plaatsen winst voor Shakira en Burna Boy met Die Die. En dan de nummer 4. Van vorige week bleef ook deze week op 4 staan. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Mr. Teddy Swims en Mr. Know-It-All stond op 3. 2 bleef dus 2. Alex Warren en Fever Dream. En dat betekent dat op de nummer 1 1 bleef. Aaron Blommaert en Zoe Levi blijven staan aan de top met tranen van goud. Zo dadelijk de nieuwe Airplay Indie Fontaine met Como Pami. Como Pami, een echte zomerse plaat. Dat komt er zo meteen aan na de nummer 1. Graag tot volgende week.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. In de Brugse binnenstad is een nieuwe zwemzone geopend in de lange rij aan het Sasplein. De vroegere zwemzone lag aan de coupure en er is nu een sportzone van 50 meter om baantjes te trekken en een recreatieve zone van 30 meter. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoortstad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Deze zomer kunnen strandredders van 5 kustgemeenten via de noodcentrale 112 oproepen worden ingezet bij medische noodsituaties op de Zeedijk en in de duinen. Omdat ze de hele dag op het strand aanwezig zijn, kunnen ze vaak sneller ter plaatse zijn dan een ziekenwagen, de mug of andere hulpdiensten. Bij een positieve evaluatie wordt het proefproject volgend jaar uitgebreid naar andere badplaatsen. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de Zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning, omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten. Stad Brugge heeft een actieplan voorgesteld om haar voetpaden toegankelijker te maken. En omdat Brugge een historische stad is, zijn de voetpaden vaak te smal of oneffen. En in de deelgemeenten zijn de boordstenen soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
3: Melinda FM.
4: Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de Zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning, omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. De Vlaamse regering, de stad Oostende, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en hoteluitbater Restotel die hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Terme Palace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de herontwikkeling van het iconische gebouw dat een vernieuwd hotel met congresfaciliteiten en wellness moet worden. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Nog een vrij stevig nummer uit 2023 was dat van Freya Ridings en Weekends hier bij Melinda FM op deze zaterdag vandaag. Ja, 4 juli zijn we inmiddels al en Gossip mocht hier het startschot geven. En natuurlijk het regionieuws kwam er ook bij, zo ben je ook weer mee wat er allemaal gebeurt in jouw streek. Ja, Melinda FM op zaterdagmiddag, ik ben Frankie en je hoort hem al komen. Heel mooi nummer uit 1994. Hier is Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ik neem je mee tot 4 uur deze middag.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

een jaar zoveel terug. Deze Kigo en Imagine Dragons. Op vrijdag 17 juli bruist het centrum van Echtegem tijdens de jaarlijkse avondmarkt. Kom gezellig kuieren langs de vele marktkramen, ontdek leuke koopjes en geniet van een gezellige sfeer. Naast de avondmarkt is er ook kermis en tal van leuke nevenactiviteiten georganiseerd door lokale verenigingen en het gemeentebestuur. Nu, Stefanie.

0: Ze waren met z'n drieën Opium en deze was uiteindelijk toch de grootste hit van hen. Doe me goed, ook alweer uit 2011. Carly Simon zat er nog voor met You're So Vain. Het volgende nummer, ja, dat had eigenlijk toch wel meer verdiend in de hitparade. Sylvie Kreuz en Romeo Elvis. Kiss the Grass. Allee, allee.
1: Go!

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

natuurlijk wel wat leuke hits in de jaren 90, maar het mocht niet blijven duren, het verhaal van de Spice Girls, Too Much. Op zaterdag 18 juli kunnen wandelliefhebbers hun hart ophalen tijdens de 14e poldertocht in Lapscheuren, deelgemeente Van Damme. Vanuit zaal Helderwijs vertrekken verschillende wandelroutes tussen 5 en 22 kilometer, allemaal dwars door de prachtige polders van Damme. Onderweg zijn er gezellige rustplaatsen voorzien, zodat iedereen in alle comfort kan genieten van de wandeling. De poldertocht is het eerste deel van de tweedaagse, gevolgd door de 22e grens en krekentocht op dinsdag 21 juli, eveneens met vertrek vanuit zaal Helderwijs. Nu even naar 1978, Billy Paul, Thanks for Saving My Life. Life.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.
1: Zeg ja!

0: favor.
1: Van even geleden deze por favor hoever vond ik hier bij Melinda FM voor de Midden- en Westkust op 107.2 en 107.8. En natuurlijk via DAB Plus in West-Vlaanderen. En natuurlijk ook wereldwijd via melindafm.be. Sean Kingston, Beautiful Girls. Ja, dat is zo bij jouw zomerradio Melinda FM. Dan ziet het er allemaal natuurlijk wel mooier uit. Goed, IMF nu. We gaan een tandje bijsteken op deze zaterdagmiddag. Tot 4 uur ben ik nog te gast hier. Dit is Unbelievable van begin de jaren 90.

Klinkt natuurlijk heel zomers. Best wel fijn uit 2009 deze Absent-Minded. Freemout, daar zat hij nog voor. Met de tranen op mijn wang hier bij Melinda FM. Van vrijdag 17 tot dinsdag 21 juli staat de grote markt van Diksmuiden opnieuw helemaal in het teken van de Diksmuidse zomerkermis. 5 dagen lang kan je daar genieten van gezellige kermissfeer met attracties voor jong en oud. Nu, Too Sweet van

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heerlijke zomerse muziek natuurlijk bij Melinda FM. En deze mag daar natuurlijk niet aan ontbreken. Johnny Nash was dat uit 86. En Rock Me Baby. Nu gaan we nog even naar dieper terug in de tijd. 1979 met The Clash. En mochten er problemen zijn, dan mag je ons gerust altijd bellen. London Calling.

ook al van een tijdje geleden deze caravaan van Isabel A. Het is al ruim over 4:30 en voor we het nog vergeten zijn we toe aan de rubriek De Dag Van. Iedere eerste zaterdag van juli is het Internationale Dag van de Coöperatieven. Een dag die is opgericht door de International Cooperative Alliance, ICA kortweg, in 1923. In 1994 is deze dag een officiële VN-dag geworden. Coöperaties zijn overal nodig, op economisch gebied, op regeringsvlak en in de internationale politiek. En dat is precies waar de International Cooperative Alliance voor gaat. Meer samenwerking tussen mensen, landen en bedrijven, omdat op die manier alles efficiënter zal kunnen verlopen. En als ik zo even naar de wereld kijk, wel, daar is toch nog veel werk aan.

0: ouwe. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat took you so long? Emma Bunton was dat. Daarvoor nog Will Smith voor de reclame. The Wild Wild West. Trek op zondag 19 juli je wandelschoenen aan voor de Beachwalk Middelkerke. Vertrek tussen 7 en 15 uur aan BSO Terstrijp in Middelkerke. En kies uit 4 prachtige wandelroutes van 6 tot 27 kilometer. Geniet onderweg van de unieke sfeer van Middelkerke en silt met de zee altijd dichtbij. Na de wandeling kan je gezellig nagenieten van een heerlijke maaltijd. Meer info of reserveer voor de maaltijd. Dat doe je via de Sputnik Stappers Middelkerke. Stevige muziek nu van Aerosmith. We hadden ook al EMF, hier is Love in an Elevator. What?

Een hele mooie uitloper is dat van Coldplay uit 2024. Feels like I'm in love. Zo zijn we hier aan het einde gekomen van deze best of op deze zaterdag 4 juli. Ik wens je nog een mooi weekend. Ja, geniet maar van het mooie weer. Temperaturen zijn niet overdreven, maar zo hebben we het graag. Zeker geen hitte meer. Suzy Quattro als laatste hier uit 1979. She's in love with you. Zometeen Philippe. Fijne zaterdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de Brugse binnenstad is een nieuwe zwemzone geopend in de lange rij aan het Sasplein. De vroegere zwemzone lag aan de coupure en er is nu een sportzone van 50 meter om baantjes te trekken en een recreatieve zone van 30 meter. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Dit weekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli vormt Nieuwpoort Stad opnieuw het decor voor een groot totaalspektakel. Tijdens Jeanne Panne en de Slag bij Nieuwpoort verandert het centrum in een historische belevingsstad met theater, muziek en spektakel. Met 150 reenactors, 60 ambachten, 130 figuranten en een volledig gratis programma wordt het een zomeropener van formaat in Nieuwpoort. De Vlaamse regering, de stad Oostende, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en hoteluitbater Restotel, die hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het Terme Palace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de herontwikkeling van het iconische gebouw dat een vernieuwd hotel met congresfaciliteiten en wellness moet worden. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

You're a Friend of Mine. Het is altijd leuk als je dat tegen iemand kan zeggen natuurlijk. Je hoorde Clarence Clemons samen met Jackson Brown uit 1985. Hey, welkom. Tot 6 uur is dit opnieuw Studio Noord. Hear the clock ticking on the wall. Loses

Money Don't Matter Tonight, zei Prince and the New Generation. Kom deze zomer genieten van de gezellige folkloremarkt in de Cursaalstraat in Knokke-Heist. Ontdek er een sfeervolle mix van traditionele ambachten, kunst, visserij, marktkramen en lokale lekkernijen. Laat je verrassen door de rondtrekkende artiesten, straattheater en een authentieke vakantiesfeer. De data zijn de volgende. Donderdag 16 juli, donderdag 23 juli, donderdag 30 juli, donderdag 6 augustus en donderdag 13 augustus. De locatie is dus Cursaalstraat Knokke-Heist, telkens van 14 tot 18 uur. En, belangrijkste, de toegang is gratis. Je bent welkom.

Vroeger voor mij graag een espresso, zei Sabrina Carpenter. En dit zijn de zussen Alice May en Karen Wood. Ze eindigden de 15e plaats in Zagreb in 1990, want ze waren de Nederlandse inzending voor het Eurosongfestival toen. Ik heb het natuurlijk over May Wood. Dit is Late at Night.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Hou je van countrymuziek, rock'n'roll en een gezellige festivalsfeer? Dan mag je het Country & Western en Rockabilly Festival in Bredene zeker niet missen. Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli vormt het park Paalsteenveld het decor voor een uniek festival vol live muziek, dans, westernsfeer en rockabilly. Geniet van optredens, de gezellige ambiance en een weekend boordevol entertainment voor jong en oud. Het gaat door op zaterdag 18 juli van 11 tot 23 uur, zondag 19 juli van 11 tot 23 uur en dinsdag 21 juli van 14 tot 22 uur. De toegang die is volledig gratis.

Voilà, het per ongeluk door Amber en Dylan hoorde je hier bij Melinda FM. Daarnet nog Carlos Santana. En nu, uit 1978. Het was een dikke hit voor hen. Love You Inside Out. De

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het KMI kondigt code geel af voor de hitte, tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
2: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
1: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peter Boswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
3: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
1: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
4: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
1: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger. Vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Like the Way I Do. Stevig je zaterdagavond inzetten, heet dat dan. Het was eentje uit 1989 trouwens. En dit is er eentje om zeker te draaien bij je barbecue. Tenminste, als je aan de barbecue bent. Chaperone, dit is The Giver.

0: I'll Be There For You, de Rembrandts. Wie ooit naar de serie Friends keek, zal zeker dat nummer herkennen. Heb je zin in een dag vol muziek, sfeer en gezelligheid? Wel, kom dan op zaterdag 25 juli naar de Vossenslagfeesten in De Raam. Geniet van de Rommelmarkt, live optredens, kinderanimatie en de opnames van Play That Song met Katja Retzin, Maxim Strojak en Sverre Dennis. De locatie is in het centrum, Glemskerke, De Haan.
1: Ik was

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Het nummer werd geproduceerd door het legendarische duo Nile Rodgers en Bernard Edwards van de band Chic. Ze gaven Sister Sledge in 1979 een compleet nieuw geluid, wat ook leidde tot een succesvol album We Are Family. Dit is uit 1981. He's Just a Runaway, Sister Sledge. He's

Zondag 19 juli is het weer feest in Ettelgem tijdens de Hoge Dijkfeesten op het sportterrein van de Vijfwegstraat. Het feestweekend gaat op vrijdag van start met Rock Ettelgem, een avond vol muziek en ambiance. Op zaterdag staat het 30e Hoge Dijk zaalvoetbaltoernooi op het programma, gevolgd door een gezellige zomerbarbecue en een optreden van de Old Connection. Op zondag kunnen fietsliefhebbers deelnemen aan de 15e Smoefelfietstocht, een ontspannende fietstocht met heerlijke tussenstops. 3 dagen lang staan dus voor gezelligheid, muziek, sport en lekker eten. Locatie: sportterrein Ettelgem, Vijfwegstraat 35A, Ettelgem, Oudenburg.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

blijft een leuk nummer, deze Shaboozy, A Bar Song. Zometeen nog Niels de Stadsbader samen met Tessa June. En als het kan, nog even voor 6 uur, probeer ik Mike Oldfield er ook nog even tussen te duwen. Blijf dus luisteren hier naar Melinda FM. Voor mij zit het erop. Ik dank je voor het luisteren en ben er graag volgende week weer met opnieuw een aflevering van Studio Noord. See you later.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
2: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds, vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
1: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
3: De komende drie dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
1: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld. De Kazakse Jelena Rybakina in twee sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
4: I have no words actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
1: De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de derde ronde. In het vrouwendubbel ligt Magali Kempe eruit in de tweede ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag is het zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in

0: Bristol. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

0: soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.
1: 1, 2, 3...

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De dodental na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie twee dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luquet-Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
2: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.